0: naar Fun Radio 95,3 met waar de stalste hit van Bruno Mars. I just might. Wow. Hoi, als met Tommy, kom maar aan.
1: New music.
2: Nieuwe muziek op Fun Radio.
0: Wat goed om spelers nu Ariana Grande låten. Den är grym. Du får den här och nu. Hate that I made you love me. Kom maar aan.